In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver. Geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford en werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. Daarmee zette hij hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zou uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 13 januari 1958 nam Horace Silver een album op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. En werd uitgebracht op het Blue Note-label. In de bezetting hoort u Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas en Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u The Outlaw, uiteraard, zoals bijna alle composities op dit album, van de hand van Horace Silver. Een stuk met een onregelmatige vorm en afwisselende Latin en swing groove. Hierop volgt de prachtige compositie Melancholy Mood, dat wordt uitgevoerd in de trio-bezetting. En hierin laat Silver horen wat een fantastische trio-pianist hij ook kon zijn. Als derde hoort u Pyramid, een compositie geschreven in mineur met een enigszins exotische feel. Let vooral op de geweldige trompetsolo van Art Farmer.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 13 januari 1958 en zijn uitgebracht op het Blue Note onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. De toenmalige bezetting bestond uit Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Horace Silver zich in zijn composities alweer veel verder heeft ontwikkeld. U hoort nu Moon Rays, een mooi melodieus stuk met een Latin feel in het thema, maar onder de solo's gaat het over in een groovy medium swingend tempo met een geweldige shout chorus na een funky piano solo van Horace Silver. Vervolgens in uptempo Safari met Clifford Jordan, Art Farmer en Louis Hayes in blakende vorm. Tot slot een standaard van Harold Arden getiteld Ill Wind in een arrangement van Horace Silver met een prachtige tenorsolo van Clifford Jordan.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met als laatste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet met uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop. En in de periode 1985-1991 werden er 5 studioalbums opgenomen voor Blue Note, die allemaal in dit programma aan bod zijn gekomen. Tony Williams bleef tot 1992 toeren met deze groep en trad hierna uitsluitend nog op met de ritmesectie van zijn quintet met Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman op bas. En met deze bezetting nam hij op 24 en 25 september 1996 in de Sony Studio in Tokio het album Young at Heart op voor het label Columbia. U hoort van Mulgrew Miller, Promethean, een superswingend uptempo thema gebaseerd op de akkoorden van Henry Mancini's The Day of Wine and Roses. En let vooral op de risicovolle viertjes van Williams met pianist Mulgrew Miller. En het laatste stuk is geschreven door klassiek slagwerker Earl Sandars en het is getiteld How My Heart Sings. Het stond ook jaren op het repertoire van pianist Bill Evans. Tony Williams overleed op 23 februari 1997 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval en dat na een operatie in Californië.

In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Grew Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Grew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album, Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. Je hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardpop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization. En natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Charnette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Charnette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note-label markeerde tevens het begin van een serie albums met uitsluitend zijn eigen composities. Het was tevens de start van een nieuwe groep. U hoort opname van het album Civilization. In de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraansax, Milgrew Miller aan de piano en Charnette Moffett op bas. Civilization is het titelstuk van dit album en het wordt uitgevoerd in driekwartsmaat met een prachtig en sfeervol thema. Wordt gevolgd door Mutants on the Beach, een swingende compositie in medium uptempo. Hier valt weer de zeer alerte begeleiding op van de leider. Hij vult aan, stimuleert constant iedere solist, en dat geldt ook voor het laatste stuk van dit album, Citadel, met een geweldige pianosolo van Milgrew Miller.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop en bij het befaamde Blue Note label. Van 4 tot 6 april 1988 nam deze formatie in New York voor dit label hun tweede album op, Angel Street. De bezetting met Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett op bas, was nu een echte working band die regelmatig op tournee ging in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Alle stukken waren composities van Williams zelf, die in die tijd iedere week naar compositieles ging in zijn woonplaats Los Angeles. We beginnen met het stuk Angel Street. Deze in medium tempo gespeelde swinger heeft een soort Killer Joe groove die wordt neergezet door Williams en bassist Charnette Moffett. Het volgende stuk heeft als titel Red Mask. Een funky groove en een straight ahead swing wisselden elkaar af en hierin is het ook zeer duidelijk te horen door wiens spel trompetist Wallace Roney was beïnvloed. Tot slot hoort u Only With You, waarin de sfeer van het beroemde Miles Davis quintet weer even voelbaar wordt.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1986 en 1988 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Ze komen van de CD Civilization, door Blue Note opgenomen in 1986, en van de CD Angel Street, en die is door Blue Note in 1988 op Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender en wel met een nieuwe aflevering van het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En vandaag kunt u gaan luisteren naar het eerste deel van een serie van 4 met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Dit jaar, en om precies te zijn op 23 februari, is het dus 25 jaar geleden dat deze zeer invloedrijke drummer is overleden. Hij is geboren in Chicago en hij groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Op zijn 13e speelde hij met tenorsaxofonist Sam Rivers en op zijn 16e werd hij ontdekt door altsaxofonist Jackie McLean. Maar zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde hij zich toe op jazzrock en fusion en wel met zijn eigen groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het legendarische Blue Note label, waarvoor hij in de jaren 60 zijn eerste album onder zijn eigen naam had opgenomen. En zo'n 20 jaar later was hij dus weer terug met zijn nieuwe album voor dit label met de titel Foreign Intrigue. En dat is opgenomen op 18 en 19 juni 1985. Dit album bevatte uitsluitend eigen composities. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Melgroot Miller, piano en Ron Carter, bas. Het eerste stuk dat u hoort is Foreign Intrigue en dat is ook de titel van het album. Een korte drumsolo vermengd met elektronica opent het stuk in 12/8e maat. De solisten zijn achtereenvolgens Bobby Hutcherson, Wallace Roney, Donald Harrison en Milgrew Miller. En Tony Williams heeft het zeer overtuigende laatste woord. Daarna hoort u My Michelle, een knipoog naar Michelle van de Beatles. En let u vooral op de geweldige trompetsolo van Wallace Roney. Na dit stuk kunt u opstaan voor Life of the Party, een stuk met een New Yorkse salsa feel, waarbij alle solisten uit hun dak gaan door het opzwepende ritme van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde label Blue Note markeerde ook weer het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. U hoort opname van het eerste album, de titel is Foreign Intrigue en het is opgenomen in New York op 18 en 19 juni 1985 met in de bezetting Wallace Rooney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Mulgrew Miller piano en Ron Carter bas. En achtereenvolgens kunt u gaan luisteren naar vier stukken met als eerste het groovy Taking My Time. Dat wordt gevolgd door het swingende Clearways. En luistert u vooral hoe Tony Williams zijn medespelers kan stimuleren. En het daaropvolgende super groovy gespeelde Sister Cheryl met zijn aanstekelijke melodie is door alle jaren heen Williams' grootste hit gebleven. En tot slot hoort u Aberration. Hierin is duidelijk te horen wat een ontzettend goed ritmeteam Tony Williams en Ron Carter waren.

album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting Freddie Hubbard, trompet, James Spalding, alt sax, Ronnie Matthews, piano, Jimmy Merritt, bass en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red, A Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956, waarbij Clifford Brown en pianist Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time the Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van Amerikaanse drummer Max Roach. In aanvulling op de opname met zijn kwartet met Kenny Dorham, Hank Mobley en George Morrow voor het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker ging Roach wederom de studio in met het kwartet, maar dan met twee wijzigingen in de bezetting. Hank Mobley werd vervangen door tenorsaxofonist George Coleman en de nieuwe bassist werd Nelson Boyd. Deze opname vond plaats op 11 april 1958 in New York. Het hele album kreeg zijn release op Emercy. U hoort als eerste stuk de Charlie Parker-compositie Coco, gebaseerd op de akkoorden van Ray Noble's Cherokee. Het tempo is zo snel dat bassist Nelson Boyd in plaats van 4 noten 2 noten in de maat speelt. En in dit soort razendsnelle tempi was Max Roach een meester en de beide blazers, Kenny Dorham en George Coleman, hadden er ook weinig moeite mee. En of het nog niet genoeg is, slaat de leider zelf ook nog 4 perfecte chorussen. Daarna volgt Parker's Billy's Bounce. En Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo. En bassist Nelson Boyd speelt hier een stevige walking bass solo, gevolgd door weer zo'n melodische solo van Max Roach. Als laatste stuk van deze sessie de befaamde Parker Blues, Parker's Mood. De heren laten hier stuk voor stuk even horen hoe je een slow blues moet spelen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1954 en 1957 van de Amerikaanse hard bop drummer Max Roach. Ze komen van de CD Brown and Roach Incorporated en van Max Roach 4 Plays Charlie Parker. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ine.

Luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse altsaxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste altsaxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoritus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode de vaste pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in driekwartsmaat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop van Erik Ineke. Met in deze uitzending aandacht voor de Nederlandse hard bop, saxofonist Piet Noordijk. Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat deze geweldige muzikant op 79-jarige leeftijd overleed. Piet Noordijk is al sinds de jaren 50 een van de meest toonaangevende alt-saxofonisten van ons land en ver daarbuiten. Hij kreeg een grote naam in de jazzwereld door zijn spel in het kwartet van pianist Misha Mengelberg, waarmee hij ook optrad in 1966 op het befaamde Newport Festival in de Verenigde Staten. Maar de pianist die hem het meest aan zijn hart lag, was de in Den Haag geboren grootmeester Rob Matna. In de jaren 60 speelden zij samen in verschillende kwartetbezettingen, waarvan ook diverse radioopnamen zijn gemaakt. Maar pas in de jaren 80 werd er eindelijk een live opname gemaakt voor de VARA. Die werd uitgebracht op het VARA Jazz Label. En die opname die vond plaats op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen. In de bezetting hoort u Piet Noordijk, alt-sax, sopraansax, Rob Matna piano, Harry Emery bas en Erik Ineke, dus de programmamaker, op drums. U hoort eerst de prachtige ballad van Duke Ellington, I Got It Bad en That Ain't Good. En hier is in deze gloedvolle uitvoering bij Piet Noordijk ook duidelijk de invloed van Johnny Hodges te horen. En dit alles wordt prachtig ondersteund door het donkerbruine basgeluid van Harry Emery. En vervolgens speelt het kwartet een compositie van Noordijks voormalige werkgever Misha Mengelberg. En dat stuk heeft de titel DTL, oftewel Driekersman Totalos.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En deze uitzending is gewijd aan een van de Nederlands belangrijkste saxofonisten, altist Piet Noordijk. U hoort de befaamde standaard Autumn Leaves van Joseph Kosma, uitgevoerd in uptempo met geweldige soli van Piet Noordijk en Rob Matna. En let u vooral op Matna's fantastische timing, die van een uitzonderlijke klasse is, kunnen we zeggen. En het laatste stuk is ook weer een compositie van Duke Ellington. Het heeft de titel Just Squeeze Me. Uitgevoerd in een groovy medium tempo met een solo van de leider, waarin de hele jazzgeschiedenis voorbij komt. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo van Rob Matna en een mooie bassolo van Harry Emery. En het was een bijzonder kwartet waarbij interactie en dynamiek voorop stonden.

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Twa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hard bop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931. En McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn, Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In dit tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En uit dit stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een bluesfeel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting en dat was in de periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. In het tweede blok opnamen die zijn gemaakt op 5 augustus 1964 in de studio van Rudy van Gelder in New Jersey. Ze zijn afkomstig van het album It's Time en ze zijn uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Charlie Tolliver trompet, Herbie Hancock piano, Cecil McBee bas en Roy Haynes drums. Het quintet bewandelt hier de dunne lijn tussen de modale post-bop en free jazz. En het is zeer zeker te horen in het eerste stuk van Charles Tolliver en dat heeft de titel Cancellation. Het is een uptempo met een meesterlijke begeleiding van drummer Roy Haynes. Na het stuk hoort u een compositie van Jackie McLean met de titel Das Dat, een funky swingende blues met geweldige solos van Jackie McLean, Charles Tolliver en Herbie Hancock. En het daaropvolgende stuk, dat is wederom van de hand van Jackie McLean. Het is ook het titelstuk van dit album It's Time. Een typisch modaal hardbopstuk met inventieve solo's van alle leden van dit quintet.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hardbop, werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineken.

Bij de Concertzender gaan we het komend uur reserveren voor een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. Een programma van Erik Ineke. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde en dus het laatste deel ook van de korte serie met opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hardbopformatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraan saxofonist Ben van den Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hogendijk, geboren in 1965, die behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastisch hardbopquintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd, Heart of the Matter, gereleased, en wel op het bekende Timeless label, en het werd unaniem geprezen door de pers. Sinds 1989 speelde de band in een vaste en zeer hechte bezetting met pianist Rob van Bavel, bassist Harry Emery en de programmamaker, ik heb het dus over, Erik Ineke. En natuurlijk ook de beide leiders, Ben van den Dungen op tenor en sopraan sax en Jarmo Hogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van den Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde westernacteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsaxsolo van Ben van den Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een enerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van den Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraan solo volgt van Ben van den Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dungen Jarbo Hogendijk Quintet. En deze hard bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boem. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dungen, Double Dutch, het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong met de veelzeggende titel Something in Blue. Een schitterende duetuitvoering van Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dunge met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

En dan zijn we weer toe aan het laatste stuk van deze aflevering van House of Hard Bop. De Standard Star Eye van Don Array en Gene DePaul in een speciale bewerking van Jarmo Hoogendijk, waarin harmonische invloed van John Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80 en 90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van der Dungen, geboren 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Samen richtte zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en ook internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter gereleased op het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen door de pers. Op 1 december 1989 ging de groep weer de studio in van Max Polleman om een nieuwe cd op te nemen in een nieuwe bezetting, wat tot en met 1994 de kernbezetting van deze groep zou blijven. Pianist Rob van Bavel was ook al op de eerste cd aanwezig, maar als ritmeduo werden bassist Harry Emmering en ondergetekende, de programmamaker Erik Ineke, op drums toegevoegd. Het album werd onder de naam Speak Up uitgebracht, wederom op het onvolprezen Timeless label. Als eerste stuk hoort u een snelle blues van Ben van der Dungen, getiteld Opinion. En het is meteen duidelijk dat hier sprake is van een zeer energieke hardbop met een duidelijke opvatting. Vervolgens weer een stuk van de hand van Ben van der Dungen met de veelzeggende titel Hola Lola, opgedragen aan de vrouwelijke organisator van het Barcelona Jazz Festival, waar de band optrad in 1989. Het stuk heeft een flamenco-achtige funky Latin feel met zeer geïnspireerde solos van Ben, Jarmo en Rob van Bavel.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Ze hadden belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. De composities waren echter praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig van het album Speak Up, gemaakt 1 december 1989 in de studio van Max Bolleman in Monster, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Ben van der Dungen, tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk, trompet, Rob van Bavel, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Ben van der Dungen schreef de prachtige ballad Let's Call It a Night, opgedragen aan trompetist Chet Baker. Het stuk opent met een mooie piano-intro van Rob van Bavel, die 2 dagen voordat Chet Baker overleed, op 13 mei 1988, nog met hem had opgetreden. Daarna volgt het thema, schitterend gespeeld door Jarmo Hoogendijk, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt, met een prachtige opbouw die uitmondt in een warme sopraansax-solo van Bernard van der Dungen, waarna bassist Harry Emery volgt met zijn volle, zuivere en donkerbruine basgeluid. Trompetist en co-leider Jarmo Hoogendijk schreef het volgende stuk, Waltz for Woody, dat hij opdroeg aan zijn grote inspirator Woody Shaw. Een vrij snelle, swingende wals met een zeer dynamisch gespeeld thema en ook tijdens de solo's veel dynamiek en enorm veel variaties in de ritmesectie. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk is een waardig eerbetoon aan zijn held.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubert en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hard bop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubert op 22-jarige leeftijd zijn tweede album Going Up voor dit prestigieuze label. En als zijn partner op tenorsaxofoon vroeg hij de door de wol geverfde Hank Mobley, die al furore had gemaakt bij de Jazz Messengers en net zijn beroemde plaat Soul Station had opgenomen. De ritmesectie was ook een voltreffer, namelijk met McCoy Tyner aan de piano, Paul Chambers op bas en Felicia Jones op drums. U kunt hier rustig spreken van een 5-sterren bezetting. Achtereenvolgens hoort u van Hank Mobley, A Peck a Sack, met geïnspireerde soli van de blazers, en wederom een geweldig in vorm zijnde Philly Joe Jones. Als rustpunt de melancholieke ballad I Wished, met soli van Hubert, Mobley en McCoy Tyner. En tot slot de enige eigen bijdrage van Freddie Hubert zelf, Blues for Brenda. Freddie Hubert speelt hier een fantastische solo en Hank Mobley doet daar niet voor onder. De ritmesectie die swingt als een trein en dit stuk is een grandioze afsluiting van een hardbopplaat van de bovenste plank.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma House of Heart Bob met het eerste deel van een tweedelige serie over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. In het eerste en tweede blok kwamen de opnamen aan bod onder de naam van Freddie Hubbard en in dit laatste blok zijn de rollen omgedraaid en heeft Hank Mobley de leiding. Het zijn opnamen die gemaakt zijn op 13 november 1960, dus exact een week later dan de vorige opname, onder Hubert's naam. De naam van dit album is Roll Call en het is uitgebracht op het befaamde Blue Note. De ritmesectie is die van Mobley's legendarisch album Soul Station met pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey. Door de toevoeging van de reizende trompetster Freddie Hubbard kreeg dit album een belangrijke meerwaarde. Het eerste stuk is ook het titelstuk van dit album, Roll Call, en het is geschreven door Hank Mobley. Het openingsstatement is onmiskenbaar van drummer Art Blakey. En dan volgt het thema. Hank Mobley gaat daarbij gelijk van start met een geweldige tenorsolo, waarna Freddie Hubbard het vuur blijft aanwakkeren. En pianist Wynton Kelly die speelt zoals altijd een superswingende solo, waarna meester drummer Art Blakey nog even twee zeer melodische chorussen neerzet. En tot besluit het gospelachtige Baptist Beat, dat is van Hank Mobley. Met een ondersteunende swing shuffle van Art Blakey en de verende beat van bassist Paul Chambers leveren de beide blazers en pianist Wynton Kelly gloedvolle soli af.

0: In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1960 van Freddie Hubbard en Hank Mobley, afkomstig van de cd's Going Up en Roll Call, beide uitgegeven bij Blue Note. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.
1: Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van House of Hard Pop, een programma van Erik Ineke. In deze aflevering kunt u luisteren naar het tweede deel van een tweedelige serie, gewijd aan de opname onder eigen naam van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims, geboren in 1938 en overleden in 2012. Er was één bijzondere drummer en componist die naast zijn vele opnamen als sideman voor onder andere Sonny Rollins, Jackie McLean en Freddie Hubbard slechts 3 albums onder zijn eigen naam maakte. In de eerste uitzending hoorde u zijn eerste album, Basra, uit 1965, en een gedeelte van zijn tweede album uit 1967 met de titel Turkish Women at the Bath. En in deze laatste uitzending hoort u zijn volledige laatste opnamesessie. En die is afkomstig van het album Swing Time, opgenomen op 1 maart 1997, uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant, sopraansax, Jimmy Owens op trompet, David Liebman op sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. Het eerste stuk is een compositie van Pete LaRocca. Het heeft de titel Drumtown. Het stuk is opgedragen aan verschillende steden in Afrika, waar beroemde Afrikaanse drummers werden grootgebracht. En het is gebaseerd op het vraag- en antwoordspel bij diverse Afrikaanse volken en op een melodie die LaRocca ooit heeft gehoord in zijn jonge jaren aan de Schomburg Collection of Negro Literature and History. Na het intro gaat het in swingend up-tempo, met spetterende solo's van alle leden van de groep en een knallende solo van de leider, waarbij men zich waant in de jungle. En het volgende stuk is de bekende standard Body and Soul in de specifieke Coltrane-uitvoering met een robuuste tenorsolo van Ricky Ford. En daarna hoort u weer van Pete LaRocca Susan's Waltz, opgedragen aan zijn dochter, met een intense sopraansolo van David Liebman en een mooie trompetsolo van Jimmy Owens.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname die de Amerikaanse hardbopdrummer Piet LaRocca onder zijn eigen naam heeft gemaakt. In het laatste deel over deze bijzondere drummer gaan we luisteren naar zijn laatste opname onder eigen naam. Sinds het vorige album Turkish Women at the Bath uit 1967 heeft het namelijk 30 jaar geduurd voor hij weer een album opnam onder eigen naam. En na deze vorige plaat werden de optredens voor LaRocca steeds schaarser en hij weigerde mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opname uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van LaRocca. Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Piet LaRocca hoort u Ricky Ford, tenorsax, Lance Bryan, sopraansax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraansax, George Cables, piano en Santi Debriano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Piet LaRocca opvalt, in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U luistert naar het tweede deel van een tweedelige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi Debriano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervelend uptempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete La Rocca, afkomstig van de cd Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete La Rocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardpop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.

In het programma House of Hardbop hoort u studioopname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Kuhn, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Kuhn. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Kuhn en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

U luistert naar het eerste deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. Wat betreft zijn drumspel waren mensen als Kenny Clarke en Philly Joe Jones van invloed, maar zijn spel ontwikkelde zich in een vrijere richting zonder de groove te verliezen. Zijn composities hebben een meer Midden-Oosterse sfeer en die sluit hier perfect aan bij zijn lossere manier van spelen. U hoort nu een aantal tracks van zijn tweede album onder zijn eigen naam. Alle composities zijn van Pete LaRocca en ze zijn geïnspireerd op diverse landen uit het Midden-Oosten en Turkije. In de bezetting hoort u John Gilmore tenorsax, Chick Corea piano, Walter Booker bass. Dit album is opgenomen op 25 mei 1967 voor Douglas, uitgebracht onder de titel Turkish Women at the Bath. Het werd later heruitgegeven op onder meer Fresh Sound. Als eerste hoort u het titelstuk Turkish Women at the Bath. De Oosterse sfeer is duidelijk aanwezig, met als hoogtepunt een vrije solo van de leider. Daarna Dancing Girl, een soort Oosterse minimal music groove met een feature voor LaRocca die een uitgebreide solo over die groove speelt. Als laatste Love Planet, melodieus en swingend met als belangrijkste solist tenorsaxofonist John Gilmore.

U heeft geluisterd naar studioopname uit 2018 en ook nog een kort uit 2014 van Dark Web, afkomstig van de CD Dark Web in Holland, de Dark Web Trio op het Daybreak label en van de CD The Dark Web Quartet Sets the Standard op het VSOP

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en ook connoisseur van diverse rietinstrumenten is geboren in 1960 in Chicago en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Californië. Hij is een veelgevraagd muzikus in de Los Angeles studio scene als solist en in de saxofoonsectie van verschillende orkesten. Maar zijn grote liefde die gaat uit naar de jazz en hij heeft daarin ook een grote reputatie opgebouwd aan de Amerikaanse westkust. Doug heeft veel albums opgenomen voor Posse Tone Label en wel in verschillende bezettingen. In de vorige uitzending hoorde u kwartetopname en vandaag hoort u hem in quintetbezetting. Het zijn studioopnamen die gemaakt zijn op 16 augustus 2016 in Pasadena in Californië. En deze opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en ook uitgebracht op het Posse Tone label. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenorsax, Michael Dees op trombone, Mitchell Foreman op piano, Chris Colangelo op bas en Roy McCurdy op drums. Het eerste stuk is van Doug Webb en het heeft de titel Last Train to Georgia. Een swingende opener en die is gebaseerd op de bekende standard Sweet Georgia Brown. Maar met, wat de akkoorden betreft, een duidelijke hint naar John Coltrane. Als tweede hoort u van Lenny Morgan, Friends Again. En dat is gebaseerd op akkoorden van ook weer een bekende standard met de titel Just Friends. Het is wat gehaast gespeeld, maar de virtuositeit van de heren ligt er niet om. En vervolgens horen we een medium swinger van Hank Mobley, High Groove, Low Feedback. Met swingende en relaxte solos van Doug, trombonist Michael Dees, en de legendarische drummer Roy McCurdy. Bekend door zijn samenwerking met Cannibal Adderley en zangeres Nancy Wilson. En vervolgens Surfing the Web met uitstekende solo's van de leider, trombonist Michael Dees en drummer Roy McCurdy.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen en in deze uitzending laten wij u studioopname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aliucha. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Uptempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova-uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om liegt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze uitzending van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Geboren dus in Chicago, woonachtig in Los Angeles, maakte hij op 16 augustus 2016 opname in quintetbezetting met de zeer virtuoze 38-jarige trombonist Michael Dees. Deze trombonegeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Foreman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What Is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jules Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Foreman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop opname van het quintet van Doug Webb.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een Fast Blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray Brown bas, Kenny Clarke achter de drums. De eerste 4 stukken zijn van de hand van Charlie Parker. Als eerste Blues for Alice, daarna CC. De ritmesectie van Ray Brown en Kenny Clarke is van grote klasse. Daarna volgen nog de Swedish Schnapps en de prachtige ballad Loverman, geschreven door Jimmy Davis. De beroemdste uitvoering van deze ballad nam Bird op in 1947 tijdens zijn mentale crisis, waarna die werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Camarillo in Californië. Bird had een hekel aan die uitvoering en wilde hem nog een keer opnemen, maar volgens Red Rodney had het toch net niet die emotie van de opname uit 1947.